Amy Holland wat hierdie uur afsluit met Shooting for the Moon. Shake and Stevens net voordat Gimme Your Heart Tonight en Craig Tripp. I don't wanna live without you. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Madonna se Rain. Elandre 100,000 mal en Dionne Warwick, I'll never love this way again. We'll be right back.

Lisa Nell moes, maar ek moenie. The Kinks net voor the tired of waiting for you and Dionne Warwick, I'll never love this way again. Ek hier gaan verder met net die beste muziek hier by jou stasie met die hart van goud. Nou bespeel hy sit ek vir jou Steps, One for Sorrow, John Belcher en Liesel Peters met Gif.

John Belcher en Liesel Peters met Gif, Steps net voor dit, One for Sorrow. Nou bespeel hy sê dat ek vir Roxy Music sê, Oh Yeah, Cinema, Still Think About You. En dan Tommy Oliver, 100 jaar, Luke Combs daarna met Hunting by Yourself.

Splinter, een nieuwe week, maandagochtend samen met Boshaald. Hierdie is die middeloggendprogram. My naam is Eddie de van Armoore, welkom. Was jy naweek lekker geweest, jy lekker dinge gedoen? Ga vinnig om, nee. Dank jy ook, Lee Prozeski, vervolgens Boshaald ontbijt. Die man is terug morgenochtend vroeg. Hierdie in 5 uur. Kijk, ek is blij, ek is die Lee om so vroeg uit die bedde te kom. Vooral nie winter nie. Om 5 uur by die waar te wees. Half 5, is altijd so 30 voor die tyd. Hier om oor te neem by die volgende omroeper. Welkom, ons werk hier die maandagochtend, ek en jy met jou ginsling is, net Boshaald kan speel. Die is Ray Dillon, en dit is by jou voete lef.

Laughless, precies, wat die veronderstelling is om te doen. Let your Laughless. As die muziek van de Bellamy Brothers. Hier maandagochtend saam met die hart van goud van Bellamy na nog goud.

Dat is toch net Master Dean Love, maar iets al over na. Dat is ik van Rugset. Superklanken van die Nientas. Dat is ik weer Arnie Jordaanse geef mij. Dat is ik van Drieflank 5 en Red Balloon. Die bas hou die gunslinge net nooit op nie. Luister bykie na hierdie ene van Keith Urban. It's Wasted Time.

Christmas. Laaste sien, dit is Mange Groove op Weste. En dit vir by Voshaal 107.5. Voor ons by Nies hoofdtrekke kom. Ek hou klanke van the My Curve Congregation and DS Burning Preachers. En dit sê ons, soms moet een mens maar een brug of twee brand, nee?

Dit is nou wel gelukkiger het is, net is of alles of is niks. Dit is luister naar die middelochtendprogram van de Boshaal Serieel. My naam is Eddie Duffenaar. Lekker meer geselskap te op maandag werk vir te blou is nie. As mense wat koud kry op plekke, nee, en daar storms in die Kaap gesien, en Anton Goosen het iets geplaas op sy Facebook van daar die wille storms, daar waar hy is in Gansbaai. Ek het veel muziek van Gerard Stein, dit is sy Pennies en Pond. Ek wil ook uitkom by Zonnebloem, nene. Eilike kunstenaar daai, ek gaan daar geniet. Hier is Pennies en Ponde eers.

0: Wat het Theo Konradi altyd gesê as hierdie ene gespeel het? I never promised you a beer garden. Dat is muziek van Lynn Anderson of hierdie maandagochtend net vir jou by Boshout. Is reeds 28 oor 10, nee, gaan het ge...
1: Hallo, ek is Thijs van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk. Groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Haar naam is Tasha en die is Vivien, ek bly. En voor het Dr. Mary Girl's prescription en Hello Girl. Hier is gouwe klanke van The Beatles. Gaan ons het draai maak in die 60s?

Ons immer groen hierdie in Stime and River van The Dream Merchants. Yes, by Boshal Stereo, die een gunsling naar die ander, is het nie? Son of Jamaica, and here's the Goombay Dance Band. De 11 uur is het nie stuid.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

chippe, chippe, cheap, cheap, en dit is middelalterij. Sê, ons bring goeie tyd terug. Wat van nog houds? Hier is Jennifer Juniper. En staan we op sy beste.

0: De Shangri-La's 60 slanke leader of the pack in die Reus Bosveld Stereo presies 11:45 nou by die hart van goud die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Move on. Dis Lea by Bosveld Stereo. Dis ook nou 1:15 by die Hart van Goud. En lekker klanke nou van Mike and the Mechanics. Everybody gets a second chance.

Monty Jackson, ek kom terug. Bosveld, jy staan so met die hart van goud en ou goud voor die jongste maksimum temperature of vandag se maksimum temperature. Manfred Mann, if you gotta go, go now.

Country klanke van Brad Martin, Run to Me. Hier is Boswell Serie waarna jy luister en Cordelia volg aan die beurt met Draai Om. Draai, draai, draai.

Heerlike klanke, Rubets Jukebox Jive. Net voor dit, Cordelia draai om. Twee in een rij by 107.5 FM. Ek het een lekker snit net so voor die tijd is vir die jongste verkeersverslag. Dis Elvis Presley.

0: Spijre van Liani May saam met Jay Navik Leifie en voor dit die baie bekende The Life of Riley van The Lightning Seeds. Er is 4:15 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word in jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Kom ons kyk gauw na die verkeersmonitor, die sê een hele paar nieuwe inskrywings, vars probleme wat pas hier aangekom het. Ons begin in Brakpan op die N17, daar is in een ooswaartse richting is daar padwerke en dit versper die pand daar by, op die R23 by Heidelbergweg. Daar op die N1, suidwaartse richting, stilstaande voertuig net voor die proefplaas wisselaar. En dan op die M1 in die zuidwaartse richting starig bewegende verkeer op pad daar na die kraan wisselaar toe, wat ook nie eindelijk nie is nie, elke mark so nie waar nie, maar wees maar geduldig daar. Op die N3 in Alexandra, zuidwaartse richting, is daar een botsing daar by Londenweg. En dan op die N3 noordwaartse richting starig bewegende verkeer daar op die N12 oos, daar by die Gelulies wisselaar, daar is die jongste probleme. Kom ons luister muziek op hierdie maandagmiddag hier by Bosveld Stereo. Coldplay is eerste, daar is Afrikaanse muziek van Marie Bosman. For King and Country, daar is country muziek. En dan ook Roy Balkans' 20 Miles. Hierdie noem hulle klokke, oorloosies, nee, van Coldplay.

The Attraction, hulle is 'n groep wat gevorm is in 1968 van Pretoria en hierdie ene Nayatata. En dan uit die 70s, daai een spesifiek, Maria, clap your hands, stamp your feet, Maria Lepez, ook een uit die 70s wat ons allemaal onthou. Maar hier is Bobby van Jaarsveld, plaaslike klanke, geloof, hoop en liefde.

0: Een lied uit 1994, Lion King, van Elton John, Circle of Life. En die tijd, 14 minuten na 8, wordt aan jou gebring dier die plaasse gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

seker het saam gesing. Dit was Cliff Richard se Visions en Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. Ons groei so in die skatkis van musiek en hier is Glenys Lynn se Malemele.

0: Minstrel of the Dawn. En dit was een van Gordon Lightfoot is een nommers geweest. Sundown, een groot treffer van my. En If You Could Read My Mind, wat denk ek was een van sy groot, groot treffers. Maar hierheen altyd lekker kom te hoor. Ek iets anders van een kunstenaar te luister.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van

Jy is myne. En dit was die a cappella koor gewees. Manuel Escorcia en Rina Hugo het onder andere hulle weergawe van The French Song gehad. En dan is ek bly om te hoor dat die muziek jou rustig maak en dan ook lekker jou stokperkies daarop beoefen, soos verf. Hier is Kenny Rogers. Love will turn you around.

Is Celine Dion gewees met One Heart. En dan Uriah Heep volgende hierdie ene Lady in Black. Wil hy altyd vir my ook een lekker ding om na te luister. Ek hoop jy geniet hom saam mee.

0: En dit was die baie bekende stem van Sias Reineke en Suidersee. The Sweet was voor het met Fox on the Run, as hy ook bekende treffer, en the Bee Gees, die baie bekende ook A Secret Love. Lekker rit met die ene. 1925 band, vat ons nader waar ek en hier die eed afsluit, en ons beweeg ook al nader na die aanse oordenking, om die blou manig net iets in die verlede te plaas. En al te min te veel gevra. Dis nou die een van 1925 band. Dan dink ek ook vir Liesel Pieters met Lekker Lyf Lekker. Nee, dis nie meer so lekker op hierdie ouderdom en val in die winter nie. Ons begin hierdie drie in rij met die baie bekende stem van Brian Adams. Hierdie was een grote vorm en is 18 Till I Die.
1: Young, the rest of my life, never say no, try anything twice.

The searchers, what have they done to the rain? Wat het hulle aan Lorraine gedoen? Nou, wie speel is dat ek vir jou Karike Kesenkampse, Bartolomeus Dias, Train, The Drops of Jupiter, Bly Maar Mooi Jyne, en dan Maureen McGovern, The Morning After.